0: kijk, als ik kijk. Kijk, Araska. Doe je simt die kongsi? Doe je simt die kuspata? Vlane was die lantapis, la bimkuita. Atin kuchuave. Ay, ay, ay. Yo kapag, kosa la casa.
1: Thank you.